0: RTL Radio.
1: Radio Zigzag, la radio du Grand Romantin.
2: Radio Zigzag.
3: Radio Zigzag.